0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothalterd.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothalterd.

0: goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De hartslag onder de streek.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

allereerste nummer 1 notering volgen de voortops in 1965. Jorda, I Can't Help Myself stond toen bovenaan de hitlijst en ook de R&B-lijst. Ja, het andere nummer 1 hit, die droeg de titel Reach Out, I'll Be There. En zou een jaar later ook een succes zijn. Ja, de groep zelf was trouwens wel een bijzondere formatie. De vier heren die de voortops vormden bleven meer dan 35 jaar in dezelfde formatie muziek maken. Ja, de voortops hoorde je I Can't Help Myself aan het begin van Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. Het is vrijdag 19 juni inmiddels alweer. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Ja, zonder dat nabestaanden werden ingelicht zijn in Dordrecht 21 lichamen van de ene begraafplaats overgebracht naar een andere. Ja, ook de gemeente zelf was niet op de hoogte gesteld. Ja, we zijn er duidelijk over, zo zegt de woordvoerder. De verplaatsing had niet mogen gebeuren. Dat reageert de Dordtse wethouder Mark Merks van de VVD bij de lokale omroep RTV Dordrecht. Ja, het mag er niet aan voorbij gaan, niet zonder toestemming van nabestaanden. Ja, de lichamen die worden ook weer teruggebracht. Ja, in 2020 toen gebeurde het. Toen verliepen de grafrechten van een aantal overledenen op de begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht. Bij de ruiming werden toen 21 lichamen aangetroffen die niet goed waren vergaan en dus niet in het algemene verzamelgraf herbegraven konden worden. Nou ja, een medewerker van de begraafplaats die besloot toen om de lichamen te verplaatsen naar een begraafplaats Essenhof, dus 3 kilometer verderop. Daar werden zij herbegraven in aangepaste keldergraven. Nou ja, men hoopte dus dat de resten verder zouden ontbinden. Nou ja, de nabestaanden van de overledenen die werden niet op de hoogte gebracht en ook het gemeentebestuur niet. Ja, er was namelijk geen vergunning voor. Ja, de wethouder is duidelijk. Deze overledenen hadden in Dubbeldam moeten blijven. Ja, dat is wat, hè. Ja, als je zoveel jaar ligt, dan moet er betaald worden. Want ja, ook als je dood bent, wordt er nog aan je verdiend, hè, zullen we maar zeggen. En als je dan niet betaalt, dan ga je eruit. Ja, letterlijk en figuurlijk. En dan kom je in een verzamelgraf, zeg maar. Hè? Ja, dus, maar ja, deze lichamen waren nog helemaal niet vergaan. Dus dat had al sowieso niet gemogen. En dat verplaatst al helemaal niet. Hè? Dat moet met toestemming natuurlijk van de rechter. Hè? Ik noem even een voorbeeldje. Maar ja, ze hebben het daar in Dordrecht gewoon gedaan. Hè? Ja, dat mag dus niet, hè? Nee. Goed, voor de wekker wakker. Ja, niet zo vrolijk bericht natuurlijk om mee te beginnen. Maar toch eventjes het vermelden meer dan waard, hè? Ja. Ja, het is vandaag vrijdag. Het is Elvis. Dus zoals we dadelijk ook weer een liedje van Elvis Presley hebben. Dus het gaat helemaal goed komen, hè? Goedemorgen.

Elvis de Pelvis op de vrijdag. Want vrijdag is Elvisdag. Draaien we af en toe een liedje van Elvis, hè? Jazeker. Dit was er weer eentje hier bij Voor de Wekker Wakker. Als je nog een leuk Elvis liedje weet, mag je dat mailen naar Voor de Wekker Wakker. Apenstaartje gmail.com. En wie weet komt het dan in de volgende vrijdag aan bod, hè? Want ja, het is vrijdag alleen op vrijdag Elvis. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede heeft gegijzeld, is opgenomen in een TBS-kliniek. Dat heeft zijn advocaat gemeld aan Omroep Brabant. Hij werd voor de gijzeling voor de rechtbank veroordeeld, maar hij kon tot nu toe nog niet terecht in de TBS-kliniek. Hij gijzelde in het voorjaar van 2024 een aantal medewerkers van een café in Ede en werd daarvoor eind dat jaar veroordeeld tot 9 maanden cel en TBS met dwangverpleging. Maar ja, de zelfstraf die heeft hij gehad. Maar hij bleef ook nog vastzitten tot hij aan de beurt was voor een TBS-behandeling. Ja, de advocaten die eisten met voorrang TBS. Nou ja, er zijn lange wachtlijsten natuurlijk, hè. Veel veroordeelden die wachten op een plek in een kliniek. Waaronder dus ook die Corné H., hè, de overvaller en de gijzelnemer in Ede. Ja, in een kort geding hebben de advocaten ook begin dit jaar geëist dat hij direct moest opgenomen. Ze wilden dat hij voorrang kreeg, omdat hij in gevaar zou zijn voor zichzelf en voor zijn omgeving. Ja, vorig jaar december, 2 medewerkers, was hij toen... Had hij 2 medewerkers van de gevangenis in Vught ook nog een keer gegijzeld. En houdt volgens zijn advocaten stemmen in zijn hoofd. Zo stak hij ook zijn onderbeen in brand. Hè? Ja, dat is een vreemd figuur. Hè? Goed, en met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 helemaal niks gebeurd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Circa 7000 aangiften van ernstige misdrijven zijn direct afgewezen. En in 3000 gevallen werd het onderzoek naar een aangifte stopgezet vanwege gebrek aan capaciteit bij de politie of het Openbaar Ministerie. In de jaren 10.000 aangiften zijn ongeveer een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven in 2024. Ja, de minister Van Wil van Justitie die zegt te onderschrijven dat verbeteringen nodig zijn, maar hij spreekt wel over een vertekend beeld, omdat onder de 10.000 aangiften ook meldingen zouden zijn. Ja. Goed, nou, ik heb er niet veel van gemerkt hier bij het Van Vliethuis, maar in het zuiden is plaatselijk overlast ontstaan door buien. Er was onweer en harde wind. In de regio Eindhoven bijvoorbeeld kwam de regen met bakken naar beneden. Zo kwamen er ook straten blank te staan op diverse plekken en zijn er bomen omgewaaid. Ook in Limburg was er overlast. In Maastricht kwamen bomen op de weg terecht. De brandweer moest eraan te pas komen om die weg te halen. Ja, zo wordt het vandaag wederom erg warm. Ja, nou, ik zeg erbij, erg warm. Dus zie maar dat je een voetenbadje neerzet. Temperatuur kan oplopen tot 36 graden. KNMI denkt vanaf halverwege de middag plaatselijk onweer. Nou, dan ga ik even buiten staan, hoor. Dan ga ik eventjes onder die bui. Lekker even afkoelen. Ja, de buien kunnen ook zwaar uitpakken. Met lokaal zelfs kans op schade en overlast door grote hagelstenen en zware windstoten. Dus hou er vanmiddag rekening mee. Ja, het Weerinstituut die zegt dat het een en ander nog wel onzeker is. Maar wat wel zeker is, is dat het erg warm wordt, hè. Ja, en dat niet alleen. De luchtvochtigheid is ook erg hoog, dus voelt het echt benauwd aan, hè. Vandaag dus een warme dag. Ik zal de korte broek even opzoeken.

0: Volgens mij is dat straattaal, dat Zina. Ik zal er vandaag eens eventjes navragen aan doen aan wat jongeren. Want het is volgens mij straattaal. Ik kan het ook even gaan googlen natuurlijk, maar dat doe ik niet. Nee, ik ga het gewoon het gesprek aan. Yo, de Lisa van Darling, de dagtopper voor vandaag. En het heet Zina. Ja, het is de dagtopper van deze vrijdag, de 19e juni. Ja, op deze tweede dag van de Europese Unietop spreken de Europese regeringsleiders voor het eerst over de nieuwe meerjarenbegroting. En het Nederlands elftal. Oranje traint voor de laatste keer in Kansas City voor de wedstrijd tegen Zweden. En die gaat morgen plaatsvinden. Ja, het weer vandaag. Vandaag wordt het flink zonnig en heet. De temperaturen liggen tussen de 31 en 36 graden. Jongens. Ja, in de loop van de middag is er kans op stevige regen en onweersbuien. Maar helemaal zeker is dat niet.
1: Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor het team. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio.

0: alleen op vrijdag. Ja, Elvis Presley, Return to Sender. Ja, hoorde je voorbij komen in Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag. We zijn vandaag 19 juni. Ja, het is vandaag echt weer een beetje billen knijpen. Nou, beter gezegd, zweet op je bellen. Zweet tussen je okseltjes en zo. Want, en insmeren, ook heel belangrijk, want de zon is erg warm. Ja, vooral heel veel sympathie voor de scholen, want daar, jongens, iedereen die in de leslokalen moet zitten. Ja, het is ook niet allemaal op orde. Het is heet, dus veel scholen die trekken vandaag hun tropenrooster open. Ja, vroeger had je ook zonvrij. Je had ijsvrij, had je. Dus dan was het te koud om naar school te gaan. Dan kreeg je vrij. En vroeger had je ook zonvrij als het te warm was. Dus dan krijg je een soort tropenrooster. En dan, dan moest je als het ware, of dan mocht je naar huis, hè, als het te warm was. Ja, maar ja, ijsvoorraden en waterpistolen, die worden weer uit de kast gehaald. Maar ja, alleen de airconditioning op scholen is niet voldoende, want heel veel gebouwen die zijn niet aangepast. Die stammen nog uit de jaren 60. Ja, de lesmethoden die zijn wel aangepast, maar de schoolgebouwen niet. Zo zegt de woordvoerder van de basisscholenkoepel PO-raad tegen diverse websites, onder andere tegen nu.nl. Ja, veel mensen zeggen dan, nou, dan hang gewoon een airco op in de klas en daarmee is het ook weer lekker koelend. Maar nee, dat is niet zo. Want je kunt bijvoorbeeld op heel veel foto's zien op internet dat er schimmel is bij kluisjes. Er zijn vochtvlekken, scheuren in muren en ook zelfs een boiler die de maanlanding in 1969 heeft meegemaakt. Dus er zijn gewoon dingen in school die nog lang niet vervangen zijn. En de scholen die zijn vandaag de dag ook niet berekend op die grote hittes. Hè? Nee, dus een aircootje is daarbij niet voldoende. Ja, ik zou, als ik leerling was, ik zou in de klas zitten, dan zou ik toch maar eens naar de leiding gaan en zeggen van, ja jongens, het is gewoon veel te warm. 36 graden, jongens, het is geen weer om les te krijgen. Nou, vroeger hadden ze dus echt zonvrij, hè. Als het dan te warm was, mocht je gewoon naar huis, hè. Ja, dus wie weet, heb je ook wel, of luister je nu en ga je naar school? Het kan natuurlijk, hè, zo vroeg. Het lijkt me sterk, maar goed, het zou kunnen. Dan moet je dat maar eens bij de schoolleiding gaan navragen, hè, hoe dat nou precies zit. Hè. Goed, Voor de Wekker Wakker. Ja, het is voetballen wat de klok slaat. En we houden natuurlijk twee ploegen nauwlettend in de gaten. Hè. Ja, Nederland en België uiteraard, want daar zijn we natuurlijk ook voor, hè, voor de Rode Duivels.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

0: heet het sketten. Dat is snel achter elkaar praten en dan rare teksten en zo tussendoor brengen. En dan ben je aan het sketten. Ja, uit de jaren 90 hoorde je weer twee jaren 90 liedjes voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag Valentijnsdag in Colombia. Het is Juneteenth, zo moet ik het zeggen. Ja, het is een speciale feestdag in Amerika. Die jaarlijks wordt gevierd op 19 juni. Deze dag is ook bekend als de Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day wordt die ook wel genoemd, of Emancipation Day. En herdenkt de bevrijding van hen die in de Verenigde Staten als slaven werden vastgehouden. Vandaag wordt dat in Amerika gevierd. Hè? En het is vandaag ook een gedenkwaardige dag, want sommige bronnen hebben het over het jaar 230 voor Christus. De Griekse geleerde Eratosthenes is de eerste wetenschapper die de omtrek van de aarde berekent. Hij doet het op een hele snelle, slimme manier. Hij wist dat op het middaguur, als de zon op zijn hoogste punt staat, op de ene plek in Egypte de zon precies bovenaan de hemel staat, terwijl hij honderden kilometers verderop een schaduw werpt. Nou, aan de hand van deze gegevens berekent hij dus de omtrek van de aarde. Ja. En aan de hand van deze gegevens heeft hij dus uitgerekend dat de aarde een omtrek moet hebben van 5000 stradien. Hij zit 850 stradien naast de werkelijke omtrek, want men heeft het natuurlijk officieel opgemeten in moderne maten. De aarde heeft namelijk een omtrek van 40.000 kilometer. Hè? Dus als je zin hebt om een rondje rond de aarde te maken, dan zou ik maar vast beginnen. Wil je dit redden voor het einde van je leven? 40.000 kilometer, dat is de omtrek van onze aarde.
1: Al vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
2: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

door de stad, want de kids hebben trek. Dus ik rij op de gracht, weer op zoek naar een nek. Even samen eruit, ik ben eindelijk vrij. Het is een feest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Muziek.
3: Radio Rondavond. Familie Radio.

0: Zometeen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.

gescoord. De ene na de andere. Drew Harris en Drink Rode Wijn was een van zijn grote. Net zoals deze in de jaren 80. De Human League. Dit was een van hun grootste successen. Down

fantastische samenwerking tussen Galantis en Dolly Parton. Have a little faith in me.

0: hitkampioen en Feels. 1 uur Feel Good. En dat zijn ook de Feel Good hits aller tijden. Want dit is zo'n pareltje. Gary Rafferty. Ken je hem nog? Baker Street.
1: Erik de Valk en de hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: wat verschrikkelijk leuk, lieve vrienden, dat deze plaat nog eens een keer op de radio is. Hè? Met dank aan de muziekredactie. Het was 1976 voor Airbubble Racing Car.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

Het Gouden Duo van 1978, een zomerrit. En wat voor een heen. Uit de film Grease, tuurlijk John Travolta en zijn Olivia Newton-John. You're the one of the one. Zo, wat leuk dat je erbij bent.

1009. Dat is mijn nummer. Dat is Trinity. Trinity moet je zo uitspreken. Met die R. Trinity. 1976, lieve luistervrienden. Wellicht was het wel een vaste lijn. Want de moderne techniek had nog niet zijn intrede gedaan. Hè? Geen draadloze telefoons en dat soort dingen. Mensen, wat een feest. Dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst een beetje liefde.

0: Oh, liefste mijn liefste, een klein beetje maar. Een klein beetje meer liefde. Boris Bocco de Tour More. Uit Spanje, natuurlijk. Hij was het Julio Iglesias. Nou.
1: Een fijne verraste de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, ik heb er vaak over gehad natuurlijk. Europa is fantastisch mooi. Nederland natuurlijk ook, maar Vlaanderen. De sterren die straalden daar altijd. Zoals bijvoorbeeld ook Raymond

0: hamsterknecht en doet je
1: het moet nou toch niet gekker worden.
2: Kom maar samen. Kom.
3: Kopje koffie, glazen water.
4: Nou, dat sla ik niet af, man, hè?

En dat is lekker, jongens. Het, ja, de oerwoud heen komt er ook allerlei bekenden tegen. King Kong bijvoorbeeld. En, oh, kijk, heb je hem ook? Och, je, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Dat gaat mis, dat gaat fout, lieve mensen. Was er bang voor. Weer een studio ruit aan dicht. Een fijne vlag in de keukengordijnen. Vandaag hoor je muziek van Ray Bol van de Groene Woud uit het mooie Vlaanderen. Met de cha-cha-cha. En dit is Total Touch. In de middel of de roadshow.

Summertime. Dat was Billy Stewart uit de Gouden Jaren. En zo hoor je maar. Alleen Gouden Jaren zijn vertegenwoordigd in de Middle of the Road Show. Wat leuk dat jij er een onderdeel van bent, toch? Ga mee, gaan we even naar Manhattan. Met het Nederlands groepje.

0: muziek door je speakers.
1: Nou, ja,
0: en hij is bovendien een aardige kerel.
2: Waar is de koffie?
0: Echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
3: Waar heb ik dan mijn glas?

Gewoon lekker, lekker, lekker. Hey. Ja, lekker, lieve luisteraars. Zo regelmatig hebben we ook van dat heerlijke, zogeheten nederpop in de aanbieding. Toch? Zo hoorde je G-Way samen met Manhattan. Dit was een Novo Band uit Holland. And you're gonna be mine. En wat dacht je hiervan?

0: zo'n soort rijmelerij.
1: Ik gooi mijn boeken en papieren in de vuilnismand. De schoolkantoor, hebba, dat is niks voor mij.

0: Troubadour, Luc Bral. Die voelde zich in 1974 helemaal de goed zak. Ja, want het was zomer, hè?
1: Elfjes komen met me stoeien. Lamme goedzak speelt een lied op zijn schouder.
0: Zo van geen feest als Luc Bral niet is geweest. Dus trouwens de zanger ook van hey, hallo, hier ben ik dan. Weet je nog? Gouden tijden herleven. Dit is jouw Middle of the Road Show. We draaien ze vanuit alle windstreken. En jij bent de getuige van. Grote artiesten, de grootste der aarde. Waaronder ook Paul Jong.

uit de gouden jaren 70. En het was J. Vincent Edwards. En tot zover voor vandaag. De Middel of the Road Show. Hey, we zijn er snel weer. En zometeen nog veel meer lieve collega's. Aan de andere kant van het uur. En wij spreken elkaar. Maak er nog een hele leuke

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Weer na uur muziek.
3: Of geen weer op vrijdag.

Kato, dat is een Japans merk van modeltreinen, vrienden. En Kato is ook een plaatsje aan de oostkust van het eiland Kreta. En Kato, die hoorde je, dat is ook een Vlaams zangeresje, ja. Haar nieuwe plaat, 1, 2, 3, 4. Als je er 10 van koopt, krijg je een telraam. Welkom vandaag vrijdag 19 juni. Dit is weer of geen weer. De huishoudtip, het weerbericht, ziet er natuurlijk schitterend uit. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben muziek, hè? Ik heb Umberto Tozzi, ik heb Jack Jersey, ik heb Thierry Pastor, ik heb Imagination, Sheriff Dean, The Middle of the Road en vele andere. Tweede plaat, OMC, dit is How Bizarre.

26 jaar geleden, het was 19 juni 2000, vindt de Britse douane de lijken van 58 illegale Chinezen. En dat in een Nederlandse vrachtwagen in Dover.

Dat was Tightfit met The Lion Sleeps Tonight. Origineel is dat van de Tokens, maar dat is al lang geleden. Volgende plaat, Umberto Tozzi. Ik heb Ti Amo en dat nummer, je zou het niet geloven, maar stond 7 maanden op nummer 1 in Italië. Tozzi verkocht er meer dan 32 miljoen platen van. Allee, laat me komen.

0: Oostende.
1: Ja, Oostende, daar moet je naartoe, hè, met het goede weer. Dit was Camille.
2: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Als je een appel in stukjes snijdt en je laat die een uurtje liggen, zijn die bruin geworden. Dus helemaal verkleurd. Maar dat kan je oplossen, mevrouw. Houd je stukjes appel eerst onder de kraan met koud water. Leg ze nu op een schaaltje en je zal merken dat jouw stukjes appel mooi wit blijven. Zelfs na vele uren.
2: Dit was de huishoudtip van de dag.

uit Duitsland, Beatrice Egli met Ohne Worte. Ik heb twee bekenden geboren op een 19 juni. De eerste komt uit Nederland, de Nederlandse acteur en tv-presentator Jos Brink. Hij overleed in 2007, maar werd geboren 19 juni 1942. En de tweede Italiaans wielrenner Francesco Moser. Hij wordt er vandaag 75.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar Thuis. VRT vanavond 19:45. Marie probeert haar gedachten te verzetten, maar het slechte nieuws blijft maar komen. Rosa springt tegen haar zin in voor Femke. Al krijgt de avond voor die laatste een wrange nasmaak. En César moet een belangrijke keuze maken en wil dat niet alleen doen. Dan is er op VTM Familie 20:40. Louise wil niet dat Ruben Stefanie helpt met haar onderzoek. Albert heeft verontrustend nieuws. En een gezellige avond van Veronique en Matthias neemt plots een onverwachte wending.
0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?

Loredana, vanavond gaat het down. De Nederlandse schrijver Jan Kremer overleed op een 19 juni. Dat was in 2024. De man werd 84.

0: You can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Zakke, dan gaan we naar 24 graden. Vakantieoorden in Tenerife 22, in Las Palmas 21 graden, in Malaga 28, Palma de Mallorca 34, in Antalya 29 en in Benidorm 28. Ik wens jullie alvast een hele prettig weekend, vrienden. Geniet ervan, blijf niet in huis. Ga buiten, doe een terrasje, doe een uitstap naar de kust of een ander alternatief. Bedankt dat u bij ons was. Maandag zijn we weer een nieuwe aflevering. We gaan eruit met Sheriff Dean. Die man heeft ooit een hele grote hit gehad met dit nummer. Do you love me?

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de

al klaar bent voor het weekend natuurlijk. Een hele bijzondere goede vrijdagmiddag, het begin van het weekend. Wel, dat is natuurlijk hiermee de lunchbreak om 12 uur. Gezellig als je er weer bij bent. De Lunchbreak Club tot 1 uur natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee. En we hebben weer de zomerkriebels in onze buik natuurlijk. Ja, ja. We begonnen met de muziek van niemand meer en niemand minder dan de hele Noordse band. Natuurlijk Roxette en Dressed for Success. Toen wisten ze al wat ze moesten aandoen om een beetje op te vallen natuurlijk. Hè, inderdaad wel. En ze hebben hele mooie muziek gemaakt natuurlijk. Dressed for Success, Roxette.

Ja, inderdaad, als je andere dingen doet, wel, dan kan het gebeuren dat het plaatje bijna helemaal te één is. Het plaatje tot aan het gaatje, zeggen we dan. Children of the Revolution natuurlijk, dat was T-Rags. En we gaan even naar Canada, naar het Engels gesproken Canada. Ja, hier is Bryan Adams en Back to You.

En dat is leuker dan eventjes kamperen down by the lazy river. Hè. Zo'n kabbelend beekje. Ja, inderdaad, wel een tentje opslaan. Lekker barbecuen. En dan heel de zomer doorkomen natuurlijk. Ja, de Osmond Brothers en Down by the Lazy River. Onze onvergetelijke hit voor vandaag, deze vrijdag hier in de lunchbreak. En dat kon het ook wel geweest zijn natuurlijk. Die kon ook wel doorgaan als onvergetelijkheid. Hier zijn de Ghost Who en clap voor de Wolf, de Wolfman.

0: Ja, inderdaad, een clap voor de Hoe en Goes Who. Dat waren de mensen natuurlijk van Goes Who. En dat allemaal voor die prangelijke DJ met zijn hele diepe stem natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Had ik maar zo'n stem gehad. Goed, dit gezegd zijn deze vrijdag tijd voor...
1: Eet smakelijk met Patrick Jacobs en de hits met een glimlach.
0: Natuurlijk wel, tijd voor de Stars on 45. En more Stars on 45, inderdaad wel. Smakelijk eten.

Inderdaad, ze zeggen dikwijls geen programma zonder de Abbatjes. Want ze zaten er toch wel weer in natuurlijk. Hè. De Abbatjes en More Stars. More ABBA en de Stars on 45 hier in de lunchbreak. Deze vrijdagse lunchbreak. We gaan eventjes op reis met Umberto Tozzi naar Italië. En hier is hij met Gente, Gente di Mare.

0: inderdaad, hè. Italië, blauwe luchten, blauwe zee. En lekkere muziek en lekker eten natuurlijk.
1: Ja, dat vooral. Hè?
0: Umberto Tozzi, Gente Di Mare, hier in de Lunch Bay Club deze vrijdag. Als je aan tafel zit, smakelijk eten, zou ik zeggen. Ja, en het weekend begint vandaag hier en nu. Wat heeft die man mooie muziek gemaakt natuurlijk, hè? Umberto Tozzi. Ja, inderdaad. En hier, deze mensen hebben ook heel veel hits natuurlijk gehad. Hier is Queen en Face It Alone.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo inderdaad, voor de liefhebbers van wat gitaarwerk wel. Ik heb een hele mooie lunchbreak, nieuws van toen, hier helemaal klaarstaan voor jullie. Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Lunchbreak Breaking News, terug naar 1979. Vandaag in 1979 brengt U2 hun allereerste single uit, de EP U2 3. EP bevat 3 nummers, waaronder Out of Control. De gelimiteerde opname van de 1000 stuks die verschenen waren alleen in Ierland verkrijgbaar. Dus voor de liefhebbers, hier is Out of Control en U2.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Ja, inderdaad, het hele verhaal rond Elizabeth Taylor natuurlijk. En dat van Taylor Swift was hele week onze artiesten van de week natuurlijk. Ja, wat had je anders gedacht? Volgende week weer een andere artiest van de week natuurlijk hier in de Lunchbreak Club. En van harte welkom, zou ik zeggen, in deel 2. Want we gaan eraan beginnen. Tot tijdens van 1 uur ben ik nog bij jou. Als het ware van de branding van de Noordzee. En hier is de Hollywood Beyond, kennen ze nog? Met hun zwarte geld moesten ze toch ook wel wat doen. Dus moesten ze eventjes het blaadje maken. Hier is Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Heel bijzondere goeiemiddag.

0: En altijd was het een brave dame, heb ik laten vertellen. Hè? Ja, inderdaad. Ze trad op, snel optreden. En na het optreden snel naar huis terug. Lisa Marie, daar heb ik het allemaal over natuurlijk. En dit allemaal met haar Feels Like I'm In Love. Ja, het is vrijdag voor iets, hè, natuurlijk. Natuurlijk wel. Heel bijzondere goede middag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Deze week LP van de week.
0: Ach, inderdaad, onze LP van de week nog steeds. Hier is onze Boudewijn de Groot. En welterusten, meneer de president.

Goedemiddag inderdaad. En Mixed Emotion deze vrijdagmiddag hier op je radio. En dat allemaal met You Want Love, Maria, Maria. En daarvoor natuurlijk What's the Color of Money. Ja, inderdaad. Ik zou het wel eens willen weten. En voor de mensen die van zee zijn geschoten, wel ken je deze nog. Welke radiostation zou dit gebruikt hebben in de tijd? Ja, inderdaad wel. Toen nog veel bootjes op de Noordzee lagen natuurlijk, hè? Ja.

inderdaad de jaren 80 toonaangevende radiostation natuurlijk vanaf de Noordzee, Laser Love. En dat was een station call natuurlijk, hè. After the Fire, die hebben dat liedje uitgebracht. Zo direct ook nog de toetjes laat natuurlijk hier deze vrijdag in de lunchbreak. Maar we hebben nog eventjes een ander eentje klaarstaan voor jullie. Hier is Sailor en een glass of champagne. Ja, dat mag natuurlijk ook op een vrijdag. Als je niet meer achter de stuur mag, wel drink maar gerust een glaasje champagne, zou ik zeggen. Op het weekend, op je gezondheid.

0: De mannen van Sailor, op een vrijdag zoals deze, moet wel kunnen natuurlijk aan de glas of champagne.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, wel, dat is geworden Roxy Music. En dit al met hun Jealous Guy. Bedankt om te luisteren. Ja, morgen ben ik er niet. Vrijdag ben ik er weer. Nee, zondag ben ik er weer natuurlijk. Zondag ben ik er alweer natuurlijk. En dat allemaal weer voor een hele week lang. Lunchbreak Club hier op jouw fantastische radiostation. Maak er een mooi weekend van. Bye bye.

0: Dat was hem, zeg, onze eerste vocale in deze nieuwe op de Nederlandstalige Tour hier bij jouw favoriete radiostation. Je hoorde Bobbejaans groepen. Eigenlijk heet hij Modest Hippolyt Johanna Schoepen, maar zijn artiestenaam Bobbejaans groepen was een afgeleid van het Zuid-Afrikaans liedje Bobbejaan Klim die Berg. Was een Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. Overleed op 17 mei 2010. David Crockett uit 1956, geloof ik, vandaan. Hè? Goed, welkom. En hier is vanuit Nederland Herman van Veen. Opzij, opzij, opzij.
1: Opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats, maak plaats. Wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij. Want wij zijn...

wat hadden wij hier allemaal voor jou? Allereerst Adia en Fadim met Oh, waarom? Een nummertje uit 2015. Eigenlijk een coverversie van Unchained Lonely River van Todd Duncan. En daarna gingen we naar Nederland met Digi Dex. Gelukkig ben ik niet de enige. En nu is het tijd voor terug te keren naar Vlaanderen met deze charme zanger in der tijd, Eddie Wally. Daar mag je alleen maar naar kijken. Naar wat? Luister maar.

Ja, ja, dat was hem, Ray Smit. En hij had het over Voor Jou. Hè. Terug naar Vlaanderen met Walter Verden. En ken je het nog, dit hitje van hem, Er

Rob de Nijs had het erover, over wat als later nu is. Ja, wat als later op dit moment gebeurt. Ja, ja, ik weet het ook niet. Hè. Goed, welkom in op de Nederlandstalige Tour hier bij jouw favoriete radiostation. Verder nu met de nummer uit Vlaanderen, Sabine Tiels. Jij kent me beter dan ik. Ja, ja, het zal wel waar zijn.

Beetje een speciale versie van de hit uit 1990 van de Kreuners. Ik wil je samen met Joost Klein was dat in 2020 in de tipparade blijven steken. Deze Ik wil je terug in de tijd nu met John Terra. Een deuntje uit de...

Nederland vandaan hoorde je Stefan Mondial en Vergeten hoe je heten na een paar glazen natuurlijk. Hè. We gaan luisteren naar deze Leopold Jerry met een hitje Zomernachtje. Hoort het hier in op de Nederlandstalige Tour.

0: Radio Grootoudert.
1: Dirk van Moorhen draait alles. Echt alles.

Groningen brandt er dag en nacht wel licht. En ook de kroegen gaan daar nooit echt dicht. Ik kan niet zeggen of het waar is of niet. Maar het schijnt dat je vanuit de ruimte

Don Mercedes, we kennen hem in Vlaanderen ook met zijn hitje Rocky. Maar hij had natuurlijk ook andere nummers. Dan ben ik weer thuis, een nummer dat eigenlijk oorspronkelijk van Billy Joe's Pears was. Hè? What's I've Got in Mind. En dan Christy in der tijd nam het ook een keertje op in een Nederlandstalige versie. Ik neem vandaag de trein. Don Mercedes had het over Dan ben ik weer thuis. Zo, dat was op de Nederlandstalige tour. Bedankt voor het luisteren. We gaan jullie laten met deze Jacques Gémon. Als in de Sahara. Heel ver terug in de tijd. Graag tot volgende week voor een nieuwe op de Nederlandstalige tour. Hier bij jouw favoriete radiostation.

0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Je zou ook kunnen zeggen, welkom bij Dekkers Discotheek, toch?
1: Ja.
0: McFadden en Whitehead. Mooie muziek uit 1979. Ain't no stopping us now.
2: 80 is prachtig.
0: Nou, ik ben ook niet te stoppen hoor, dit uur. We gaan gewoon door tot het gaatje, toch? Michael McDonald. Uit 1982 dus. We gaan alweer richting deze tijd. I keep forgetting. Every time you're near. Dekker Radio.

0: Oh, hij is afgelopen. Taylor Swift, You Need to Calm Down. Oké, ik doe het rustig aan, Taylor. Net normaal natuurlijk.
1: Ik zeg, oeh!
0: Ja. Oeh!

Ken je hem toch, deze oude van Normaal? Uit 1977 is die, zo oud al. Ja, oerend hard ging die. Jawel. Even een uitstapje naar Frankrijk. Alizé. En een hit uit het jaar 2000. Moi, Lolita.

nummer uit 1980. En dat merk je toch wel, hè, dat het wat ouder is. Want het ging over de gele gids. Onder andere. Nou, die bestaat volgens mij helemaal niet meer. Bram Vermeulen en de toekomst. Nou, je kan beter zeggen en het verleden, toch? Jij en ik, hè. De Becker Radio. Hey, Charlie Poet heeft weer het nieuwe. Samen met Kenny G. Mooi hoor. Cry. Ga naar februari.

Deze werd al in 1974 opgenomen met Gino Vanelli en People Gotta Move. Maar technisch zat het goed in elkaar in de tijd. Wat dat betreft is er niet veel meer veranderd. Dadelijk Wende uit Nederland met S10 en Sterrenlopen. Ik weet niet hoe dat moet gaan, maar goed, dat gaan we dadelijk wel horen. Maar eerst Shakatak.

begonnen het nummer van 3 jaar geleden. Wende met S10. En ze gingen over de sterren lopen. Nou, ze doen maar hoor. Zij liever dan ik. Crystal Fighters, neem ons mee naar het strand.

Castle Fighters. Pluis. Of je mee naar het strand wil. Nou ja, dan moet je in Nederland een klein beetje mazzel hebben. Want als het eventjes tegen zit, moet je schuilen voor de regen. En zo heet deze van Simon Keizer, een nieuwe.

Aardig nummer hoor, van Simon Keizer, solo. Schuilen voor de regen. Mooi gedaan. En dit is CeeLo Green met Daryl Hall. Een speciale versie van One on One.

Twee beroemde artiesten, CeeLo Green en Daryl Hall. One-on-one, ik moet een beetje voortmaken, zeg. Anders kom ik niet uit in de tijd, dat moeten we niet hebben, hè. Sheryl Cole had ik ook klaarstaan.

0: Dit waren twee Cheryl Coles voor de prijs van één. Hoe vind je dat? Kopie bij Dekker Radio. Fight for this love. Ik moet er een beetje een eind aan breien.
1: Menno Dekker.
0: We gaan nog even naar de strip toe. Ja, de zandstrip wel te verstaan. Hè? On the strip. Paul Nicholas. Tot de volgende Dekker Radio, maar weer.

0: Een leugentje om best wel, dat moet wel kunnen in het dagelijkse leven. Dat waren nog even de geluiden van de Eurythmics, Annie Lennox en Dave Stewart met Would I Lie To You.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

Ja, ze hadden maar enkele grote hits in de Lage Landen. Maar goed, dan ook ze staan in de playlisten genoteerd. Deze mensen van de Swing Out Sisters, You're On My Mind. Zometeen muziek van de

Ja, ze waren absoluut niet onbekend in de muziekwereld. Ze hadden heel wat grote hits in de jaren 70. Maar dat was er eentje uit de jaren 80 van de Four Top Indestructible. En dat was

Ondertussen ook alweer al 2 jaar geleden. Maar toen kwam dit plaatje na een volledige stilte van die Stromae op de markt. En iedereen dacht bij de comeback, dit zal het worden. Maar het was een flop in het water. Dat was Stromae en Pom. En dat is Mika Paris.

0: George Michael maakte het mooi weer bij Wham. Het was Kissing a Fool.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

In Nederland hebben ze nog altijd volle zalen. In Vlaanderen is het absoluut wat minder aan populariteit. Dat was uit de glorietijd When the Lady Smiles van de Goldeneering. En die smiles komen nu van de geluiden van

0: Je moet ze meerdere malen hebben beluisterd op de radio of in je private collectie. En dan kan je zeggen, ik word er grote fan van. Het was Squarespace uit Nederland met Would I Stay.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Hoe gekker dat het klonk op de radio, hoe beter dat het scoorde in de hitparades. En in Vlaanderen en Nederland waren ze toch zeer populair. Dat waren nog even de mensen van Goldband. En absoluut, dit is een noodgeval.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag. Au.

0: Alex Warren mocht meteen openen en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend Dit. Hey allemaal, mijn naam is Bart Motaar en zit het komend radio simpelweg in je radio.
1: Bart Motaar.

0: Wat een muzikale parel, zeg. The Love Affair is een Londense voormalige popgroep die in 1968 een Brits nummer 1 had met het liedje Everlasting Love. De groep ontstond eigenlijk in 1966.
1: Muzikaal genieten
2: Wow.
1: met Bart Motaar.

0: liedje Just Around the Corner van Cochran gaat eigenlijk over een relatie waarin sprake is van emotionele afstand, misverstanden en verborgen emoties. De tekst vertekent dualiteit van de liefde. U luisterde naar Cochran uit 1987 en Just Around the Corner. En dit hier is Meteor. Hij heeft het over de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Eerst en vooral duwden wij jou richting uitgang, wat eigenlijk niet zo beleefd is van niemand minder dan Meteor en Nooduitgang. En Barbara Rex mocht meteen even vervolledigen met Back to You. Moest je nu wat bijkomen, u luistert mee naar de Nooit Vervelend Hits. Mijn naam is Barbataar en we nemen jouw grasduinend mee terug in de hitparade van 1986. Net geen top 5 hits voor Bruce Hornsby en The Range. En ze hebben het over That's the Way It Is.

deze New Wave Band werd opgericht in 1978 met als eigenlijk drijvende kracht zanger en gitarist Robert Smith. Van oorsprong noemde het eigenlijk de band The Easy Cure, maar leek toch eigenlijk niet zo commercieel genoeg en ze hadden het eigenlijk simpel door kunnen houden. En daar hebben ze ook met het rechte eind gehouden. We hadden over niemand minder dan The Cure en In Between Days uit 1985. En dit hier is Taylor Swift.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: De nooit vervelende hits met Bart Motaar.

0: hoor, uitzonderingen bepalen dan soms toch wel eens een keertje de regels. Een van de betere werken uit de hitparade van de jaren 60, 1962. Ja hoor, zo lang is dit geleden voor Two Samson en zat het over Norman.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Kim Corners begon haar muzikale carrière als songwriter in de jaren 60 en dit eigenlijk voor andere artiesten en zong in het achterkoor van de Water Sisters in 1966. In 1972 ging ze solo en had toch een hele tijd nodig om door te breken. En ja hoor, in 1981 was het dan toch raak met de hitsingle van Kim Corners en Betty Davis Eyes. Met vervolgens muziek van Lost Frequencies en Live It All.

Moet hij toch een heel klein beetje met mij eens zijn. Puur jeugdsentiment of niet soms. We namen jou muzikaal terug mee in de tijd naar de hitparade van 1985. Wat een pareltje van niemand minder dan Bruce Springsteen en I'm on Fire. Dit was weer de Nooit Vervelend Hit voor deze week. Ik groet je en zeg je heel veel lucht en plezier met de collega's. En natuurlijk graag tot volgende week.

En goedemiddag, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Op deze vrijdagnamiddag, de 19e juni 2026. En we zijn toe, lieve vrienden, aan onze 228ste

terug een drukke sjaal, als je het mij vraagt. Er is een nieuwe keuzeplaat van de luisteraars. Ja, er werd massaal gestemd weer deze week via onze sociale media. Via de Facebookpagina Git Riders of via de Facebookpagina Jos van den Bos stond die ook online dinsdag namiddag. En ja, drie favorieten terug op het lijstje. Tom Jones, Kajak en Johnny Logan. Wie van de drie wordt als eerste gedraaid? Dat komen we te weten rond de klok van 6:30. Een nieuwe tipper van de week hebben we ook gekozen voor jullie. Ja, zijn we gebruikelijk van doen. De Shoebox Klassieker komt eraan. Ook Jacqueline komt eraan met de rubriek Wat eten we vandaag? Of morgen, of overmorgen, wie weet. Jongen, jongen, jongen, wat een temperatuur buiten, zeg. Ze net nog even mijn hoofd buiten gestoken hier aan de studio. Om en bij de 30 graden hier in Oost-Vlaanderen. Ik vermoed dat dat aan zee ietsje minder is. Mensen die aan het luisteren zijn nu aan de Belgische kust, hartelijk welkom. Daar is het waarschijnlijk ietsje draaglijker, ietsje meer wind en een paar graadjes minder dan hier in het binnenland. Want hier is het echt niet te doen in de zon. Ja, daar komt onweer van vroeg of laat. En dat zal voor vanavond of vannacht nog zijn, wie weet. Ook in Nederland dezelfde temperaturen als in België, als in Vlaanderen, zeg maar. Ook in Nederland hartelijk welkom. En mochten jullie zich begeven in het buitenland, nog beter, ook hartelijk welkom.

heren, welkom aan boord van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is Jos van den Bos en dit is uw stewardess Jacqueline Segers. We raden je aan om tijdens het programma je gordel om te doen terwijl je zit. Gebruik om veiligheidsredenen ook geen elektronische apparaten tijdens het starten van het programma. Als we iets voor je kunnen doen, laat het ons dan weten. We wensen je een fijne vrijdag.

Ferrails en die geweldige grote hit Woolley Boolley. Ho, ho, kijk eens aan. Het is 5:14. U luistert naar Hit Riders. Op vrijdagnamiddag de 228ste uitzending vandaag.

0: Ja, we werken af zo urbanisch van aan u zeggen. Een rare bende toch wel deze Fred Wesley en de GB's. Doing that.
1: Brother, I'm getting ready to wave y'all in, you know what?
0: Ja, als je die mannen laat doen, die zijn morgen nog bezig.
2: Buenos dias, bienvenidos en el programa de Jos van den Bos.
0: Ja. Zuiderse klanken, Jos, dat moeten we hebben vandaag. Bij de tropisch weer.

Ik vermoed dat er nu een heel pak mensen aan het luisteren zijn in Spanje, onder meer ook in de regio Torrevieja enzovoort. Want daar volgen ze ons ook op onze Hitwiders Facebookpagina. En dan volgen ze daar ook onze programma's, onze Vlamingen, onze Belgen die daar allemaal zijn.

Charlie Lyon en Saint-Pierre maakte er in 1997 een eigen versie van deze Je vis à Rio. Zomerse klanken op jouw zomerse radio, dat is gebruikelijk elke week weer. En vanaf nu toch wel de zomerprogrammatie. Nog één plaat te goed en dan draaien we onze tipper van de week. En deze man kunnen we niet nalaten om hem ook even aan bod te laten komen. Hier is Claude François.

van ons aan. Is een week of twee op de markt. Ja, ik had hier geen veel kijkpijnen. Een kleine onderbreking in mijn hoofdtelefoon. Ik hoorde mezelf niet meer. Dat doet wel een beetje raar natuurlijk. Je hoorde Something Good van Ilse de Lange, onze tipper van de week. Even rustig aan nu op deze vrijdag namiddag. Daarvoor gaan we terug naar dit nummer met Bonnie Raitt. Jawel, het staat wel op de juiste toertal, al zou u denken dat dat anders is. I can make you love me, Bonnie Raitt.

0: Oh, wat een gezellig nummer om zo eventjes bij weg te dromen, zeg maar.
1: Jawel.
0: Zo bij die lekkere warme temperaturen nu, onder een terrasje, onder een paraplu. Ja, ik zie je daar nu al zitten, ja. Met je cocktail voor jou. Eén tegelijk, zou ik zo zeggen. En als je achter het stuur kruipt, moet je natuurlijk zorgen dat er altijd een Bob in je buurt is. Bonnie Raitt, 1992, met I Can Make You Love Me. Een rustmoment toch wel in deze Hit Riders op deze vrijdag 19 juni 2026. En we drijven het tempo terug een klein beetje stilletjes aan, oranje. Goh, doe het samen met deze.

gezellig nummer toch wel, dit van Billy Paul van 1973. Thanks for saving my life. Ja, dat zeg ik ook dikwijls tegen Jacqueline. Als in de buurt komt hier in de studio. Want soms zit ik hier eigenlijk bijna te verdrogen, zeg maar. Nog een geluk dat zij er dan is met een drankje. En dan is er natuurlijk ook altijd een grapje bij. Dankjewel, Jacqueline, zet maar neer, hoor.

Ja, zo hoort het wezen op vrijdag namiddag op deze 19e juni 2026. Meer muziek en minder plaat.

Ja, de kleur van de liefde, The Color of Love. Een geweldig mooi nummer van een jaar of zes terug weer gezongen door Ember. Ja, en we zitten volop in het WK. Ja, als je ziet, België tegen Egypte, gelijkspel. Ook Nederland tegen Japan, gelijkspel. Wat gaat het worden in de komende matchen? We gaan het misschien even vragen aan Gerard Joling. Misschien weet jij raad.

Ja, een kind uit 1997. Toen was het ook wereldbeker. Bellini en Samba de Janeiro.

0: natuurlijk wel om te starten in ons tweede deel Hit Riders op deze vrijdag de 19e juni, zeg maar. Status Quo 1973 en Caroline. Komt u er pas bij, hartelijk welkom, dan heeft u al een pak gemist. Maar ja, er is nog, er komt nog een zestigtal minuten goede muziek.
1: All right, we're gonna party old school style. Are you ready? I said, are you ready? Let me hear you say yeah. Say yeah. Say hell yeah. Here we go, y'all. One.
0: Tot 7 uur nog alleen de grootste hits hier bij ons via DAB+, via middengolf AM747 en via de FM-band, ook via het wereldwijde internet op al jouw lievelingsradio's.

Oh, wat een kanjer van een hit toch wel. Flash and the Pan. 1984 in the Midnight Man. Het is even kijk, 10 minuutjes over 6 uur. Dit is Hit Riders op vrijdag. Lift me up. Het mag al eens iets moderner klinken. Laten we veronderstellen dat we onder dat

Short Charm. Vi hörde Red 5 and Lift Me Up. Ja, intussen is Jacqueline nog even binnengewipt hier in de studio. Dankjewel Jacqueline voor het drankje. Kom je straks, ja, goeiedag zeg voor ook de rubriek. Wat eten we vandaag? Ja, ja, ja, oké. Okay. Tot straks, Jacqueline. Dankjewel. Oké, okay, ja, ja, als je van de duivel spreekt. Ja.

0: kon niet winnen in de hitlijsten in Nederland en in België. Baker Nut featuring Rani en
1: De beste hits.
2: De beste hits.
3: Jules van den Bos.
0: I Love Life, zo heet in het nummer. En kent u deze nog? We keren terug naar 1981 met deze van Urban Heroes.

0: Ja, het was een bandje uit de jaren 80, zoals er in die tijd ook zoveel waren. Je hoorde Urban Heroes met Habba Dabba Riwi Kiddy.
1: Hit Riders op vrijdag. Meer muziek.

0: Ja, het blijft toch nog altijd heel mooi klinken, al moet ik het zelf toegeven toch wel. Hoe ze het in die tijd allemaal voor elkaar kregen met die synthesizers en zo meer. Geweldig, geweldig. Dankjewel, George Moroder. Ja, zo zou je nog uren kunnen doorgaan, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

Ja, ik ben ervan overtuigd dat we nu menig harten weer blij gemaakt hebben met het draaien van dit nummer van de Kings. Oorspronkelijk dateert het uit 1970, maar in de jaren 80 namen de mannen nog eens opnieuw op. Als we de klok bekijken, ja jongens, ik word het niet goed van. We zijn weer al een klein beetje over tijd. Maar ja, dat geeft niet. Het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. En we hebben er het lijstje bij genomen met de laureaten, zeg maar. Met de drie favorieten die deze week online stonden sinds...

0: dinsdag op de Facebookpagina van Hitriders en ook op die van Jos van den Bos. De eerste favoriet in het lijstje was een nummer van Tom Jones, It's Not Unusual. 1965 schrijven we daar. En we kijken eens even hoeveel mensen daarop gestemd hebben van onze luisteraars. 24%. Oh, niet slecht eigenlijk toch? Nee. Maar dan kijken we even wie er als tweede in de lijst stond. Dat was een nummer van Kayak. Ruthless Queen 1978. Ja, echt wel voor de kenners, al geef ik het zelf toe. 21% van de luisteraars stemde erop. En dan nummer 3, Johnny Logan. Oh, kijk eens aan. We zagen de man nog een goed jaar terug in Spanje actief. Op Fiesta Blanca, de Witte Straatfeesten. En ik vermoed dat dat er wel iets mee te maken heeft, hoor. Natuurlijk, ja, Johnny Logan toert ook regelmatig hier in Vlaanderen en in België, zeg maar. En dat hebben we te danken aan Jeroen Evans. 54% van de luisteraars stemden op deze Johnny Logan met Hold Me Now. En dat nummer komt uit 1987. Dus dat wil zeggen dat Johnny Logan ook deze week als eerste gedraaid gaat worden in deze keuzeplaat van de luisteraars. Want hij loopt met de prijzen.
1: For all your musical needs, you're in the right place. This is Don't Go Anywhere. More music.
2: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Ja, wat een geweldig nummer toch wel. 54% van onze luisteraars stemmen op deze Johnny Logan Hold Me Now. Een geweldig nummer uit 1987. En ja, deze meneer die haalt het net van Kayak met Ruthless Queen. Hier is Tom Jones, It's Not Unusual. Dat kan je wel stellen, John.

0: Tom Jones, It's Not Unusual, goed voor 24% van jullie stemmen. En daarmee ook op de tweede plaats. De grote winnaar was Johnny Logan, 54% van de stemmen met Hold Me Now 1987.
1: How are we all doing today?
2: Playing nothing but the greatest hits.
3: Are you kidding me?
4: My radio. More music now.

0: verjaardag wensen die ik deze week mocht ontvangen via de social media. Ja, we zijn intussen weer al een jaartje ouder geworden, zeg maar. Ja, ik doe dat eigenlijk niet meer zo graag verjaardag, maar ja. Ja, wat moeten mensen dan doen? Toch bedankt aan alle mensen die ons een fijne verjaardag gewenst hebben. Want dat was afgelopen dinsdag het geval bij ondergetekende.
1: Daar is hij weer.
2: Ik was er al bang voor.
3: Dit is Hit Muziek met Jos van den Bos.

0: Ja, intussen is Jacqueline hier binnengewipt in de studio. En het was met een haastje eigenlijk een beetje, Jacqueline. Je was bijna te laat voor de rubriek Wat eten we vandaag? Vertel eens, Jacqueline, hallo. Eerst een goeiedag, zeg je misschien.
1: Goeienamiddag, Jos.
0: Goeienamiddag, Jacqueline. Doe rustig aan, neem uw tijd. We hebben nog een 13-tal minuten. En vertel ons eens, wat gaan we vandaag eten, Jacqueline?
1: Wel, ik heb dus mossel voorzien met frietjes vandaag. En als dessertje een lekker ijsje, want het is zo warm al geweest.
0: Ja, inderdaad. Verschrikkelijk warm. Deze namiddag was ik ook even buiten geweest, jongens. Het was niet te doen. Nog een geluk, Jacqueline, dat we hier airco in de studio hebben. Vind je niet?
1: Ja, daar ben ik blij om.
0: Ja,
1: en het is hopen dat er geen onweer van komt.
0: Ja. Dat moeten we proberen trachten te vermijden. Maar ja, als het er van komt vanavond of morgenavond, dan zitten we er natuurlijk mee.
1: Ja, en dan zal het knallen.
0: Ja, hopelijk geen hagelbuien. Dat we schade hebben aan de waken of weet ik wat. Zeg, Jacqueline, afgelopen week was ondergetekende jarig. Weet jij nog hoe dat allemaal een beetje verlopen is? Is dat een beetje gevierd geweest, Jacqueline?
1: Ja, het is zeker en vast gevierd.
0: Ja, Zeg, Jacqueline, bedankt alvast ook voor het mooie cadeautje dat je me gebracht had afgelopen dinsdag. En wij zijn intussen toch weer een jaartje ouder geworden.
1: En maar een jaartje wijzer.
0: Ja, en een jaartje wijzer. Jacqueline, ik bedank je voor de rubriek Wat eten we vandaag? En ik hoop dat je er volgende week weer bij bent.
1: Ja, dan ben ik weer van de partij.
0: Oké,
1: tot volgende week.
0: Dankjewel, Jacqueline. Tot volgende week. Dag.
1: Dag.

0: Het is toch zo'n scratch, onze Jacqueline, vind je niet? Toch weer goed gedaan, wat zij gebracht heeft met de rubriek Wat eten we vandaag? Je hoorde Billy Paul en Only the Strong Survive. En dat is een plaat waar ik altijd aan denk op een dag zoals dinsdag als ik jarig ben. Ja. Dan denk ik altijd, ja, alleen de sterkste overleven. En ja, de mensen die het niet halen, ja, dat is jammer natuurlijk. Ja, dan denk ik onmiddellijk terug aan Margriet Germans. Jongens, verschrikkelijk wat we allemaal moeten meemaken in ons leven. Hopelijk blijven we gespaard van die ellende en van die vreselijke ziekte, zeg maar. En kunnen we nog jaren muziek brengen voor jullie in deze Hit Riders. Ik ga afscheid nemen via deze plaat van Billy Paul. Want er rest ons nog weinig tijd, anders zitten we terug in het tijdzijn. En dat willen we voorkomen natuurlijk. We bedanken jullie voor het luisteren naar deze 228ste uitzending op deze vrijdag 19 juni. Ja, juni, zeg het maar, Jos, zoals het is. Op deze vrijdag 19 juni. En ik hoop dat jullie nog een fijn weekend tegemoet gaan. En vergeet niet, zondag start de officiële zomer. Dus ja, dan is het natuurlijk zomer op je radio. En wij gaan er hier een eind aan brengen. Wij gaan eruit met een Belgische productie van iemand die net op dezelfde dag jarig was als ik. Met andere woorden, Paul Michiels. Paul, voor jou ook nog een fijne verjaardag gewenst. Ook al is het al een paar dagen geleden. Bedankt in ieder geval voor het luisteren en nog een fijn weekend.
1: Vrijdagavond.

We zijn er weer om met veel plezier aan begonnen, vrienden, aan een nieuwe start. Dit is voor jou wederom 2 uur lang ons programma De Muziekdoos. En beginnen deden we alvast met een klassieker van ABBA en Money, Money, Money. En zo dadelijk verder met gloednieuw werk van Aron Blommaert.

namen een kijkje in het repertoire van deze Ben Kramer en draaiden nog eens graag zijn Zaai, Zaai, Zaai. Met één nieuw werk, Zomer zonder tijd. Een leuke zomerse single van onze collega Ida de Nijs. Mijn

En we worden een beetje overstelpt door nieuwe singles, maar dat is normaal, zeker naar de zomerperiode toe. Zo heeft onze collega Mario Knops ook een mooi gevoelig liedje. En dat kreeg dan de titel mee, Papa.

Maar dat we allemaal kennen van Solomon King dus. Vandaag gebracht in onze muziekdoos door deze mooie stem van Bouke. We blijven in Nederland samen met nieuw werk van Twan Fokkema. En hij brengt voor ons Laat Me Zingen.

muziek van Almartino, gebracht in een versie door Frank Galan. Dit is er eentje van Paul Severs. Zeg eens meisje. In de uitvoering, dit keer door Sanseveria.

mooie stemgeluid van Mieke weer klonk door jouw radio in ons programma van de Muziekdoos. En aan Mieke, Dennis van Dam, met zijn recente Een avond om nooit te vergeten.

deze van Dennis van Dam keren we terug naar de 80er jaren. Met Modern Talking. En in een van hun grote hits bedoel ik deze Brother Louie.

Het is tijd voor een feestje. Recent zomerwerk van Salim Segers. De grote hit van meneer Udo Jurgens, Cher, Merci Chéri, gaan we vandaag door hem zelf een keertje in een Franstalige versie draaien. Ik wist zelfs niet dat hij er was. Sinds kort heb ik dit ontdekt. Dankzij een collega. Bedankt daarvoor, Janneke.

Merci chérie, Udo Jurgens. En ik had het jullie al gezegd in het begin van mijn aflevering van deze muziekdoos, dat er heel wat nieuwe singles zijn. Wel, onze dame Lisa Lewis heeft ook een nieuwe.

basis met zijn overtuiging, zoals hij dat kon als geen ander. Zeg maar niets meer. En André, deze mooie. We zitten ergens in 1975, een plaat die ik in die periode heel veel heb gedraaid. Jim Kilstrap, Swing Your Daddy.

laat ze graag voorbij komen, die muzikale pareltjes in mijn programma van de Muziekdoos, zoals deze van Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Een beetje country muziek van eigen bodem. Ann Christie, ik neem vandaag.

Allee, op het laatste zijn ze dan toch overeengekomen. De jongens van Voicemail. Jammer dat het zo stil rond is. Ik weet zelfs niet of ze nog plaatjes opnemen. Dus. Maar laat ons hopen dat dat in de bijna toekomst nog wel eens een keertje gebeurt. Want ik vind het echt wel super leuk om naar die stemmetjes te luisteren. Onze vriend Ashley, samen met Ashley. Hier is CDV en Ashley.

was een klassebak in zijn vak, deze Frank Sinatra. Net zoals deze meneer, de keizer van het Vlaamse lied. Wie zal het hem ooit nadoen? Meer dan 60 jaar lang op het podium staan en volle zalen trekken. Zo is er maar eentje. En dat is hij. De enige echte Wiltura. Met een van zijn klassiekers. Alleen gaan. En blijkbaar loopt er hier wat fout, dus moet ik zo dadelijk even een handje toesteken, een ander nummer kiezen, want het is gewoon de playback versie dus. Maar we gaan dit zo dadelijk oplossen.

van zijn prachtige klassiekers Wil Tura met deze Alleen Gaan. En aan de Wil is dit ook een van die mooie stemmen. Neil Diamond.

Na deze Nile Diamond, vrienden, gaan we plaats maken voor onze fonkelnieuwe single. Een ouwertje van 17 jaar geleden hebben we opnieuw opgenomen op veler verzoek. En dat klinkt nu als volgt. Je kan het beluisteren via Spotify dus vanaf nu. Rudolf Stevens en mijn nieuwe song dus. En ik hoop dat het bij jullie evenzeer in de smaak mag vallen. Deze vernieuwde versie van Ik hou van het leven.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Ja, ja, mijn maatje met zijn eerste single dus. En hij doet dat enorm goed hoor. Om hem bij de 39.000 keer al gestreamd dus op Spotify. Dat is toch wel een dikke pluim voor deze Jeremy Casale. Doe zo verder, maatje.
2: Samen de tijd.
1: Een van de hits van vorig jaar. Maar het blijft een kanjer. Terug in de tijd.
2: Later maar
1: met deze Yves Perens.

gaat hij in de studio voor nieuwe opnames. Dat vertelde hij me. We luisteren nog eens in naar zijn topnummertjes. Mijn favorietje. Don't Go Away. The Jumbie Brands.

Zulke muziek, vrienden, daar kan ik zo van genieten. Hè. Zoals deze van Corrie en de Rekels vanuit die gouden tijd. Ik hoor nog je stem. Een heel mooi stemgeluid ook van Tony Stipe. En hij brengt voor ons deze prachtsong. Return.

Zo vrienden, wij gaan stilaan afscheid nemen. We hebben er zo dadelijk nog eentje van Grat Hame in jouw ogen. Ik ben er bij weg. Ik was er graag bij met deze muziekdoos. Ik wens jullie nog heel veel plezier toe met de andere collega's. En wat mij betreft, wees lief voor elkaar. En graag tot een volgende muziekdoos.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Peter Roland.
3: U luistert naar het Muzieklabyrint.
4: Het

het muziekabyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.

Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

spreken ook hun eigen taal. Schenk de mooiste bloemen aan je moeder. Zij is toch uw rijk